0: Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
13: Hier
3: uur volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
13: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
3: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
13: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
3: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
13: Het lekkerste.
3: laatste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
13: Koffie Compleet.
3: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
13: Oh, oh, oh, oh.
3: De 1395 AM
13: is er even niet.
3: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
3: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer, eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer, eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
4: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
3: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
4: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
3: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Please, please, please. Ladies and gentlemen!

0: weer op de radio.
1: The Music Time Machine.
0: Where it's yesterday, once more.
2: Yes, sir, play.
1: Martin's Music Show.
3: Goeiemorgen.
4: Op het land, waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een putdiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje.

is licht. De song de wilde stad, ze meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een diepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje voor hem. Voor hem! Hey, boerenknul!

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense pak naderen op het smalle pad tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg en met haar hoofd een schuin beetje omhoog riep ze tegen hem, jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het, recht voor zijn raap. Hey, boerenknul, boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boerenbrok.

ze de wilde stadse meid, de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei: hey, boerenkanul, boerenkanul, boerenkanul, ik ben kapot van jou.

0: Stories AM.
1: De laatste was van Peter Streker, protégé van Freddie Mercury. Ragtime Piano Joe uit 78. Loving Spoonful daarvoor. Did You Ever Have To Make Up Your Mind uit 66. Jawel, en André van Duin was de eerste. De Tamme Boerenzoon uit 74. Ik heb een hete voor je, gevoelige.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Greece.
1: AM. De laatste was van Paul McCartney, Listen to What the Man Said uit 75. De voortops daarvoor, Seven Rooms of Gloom uit 67. En Blue Mink, dat was de eerste. The Better Man uit 1971. We laten ze weer gaan.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: De Darts hadden we als laatste. Het origineel is van de Adlibs. The Boy from New York City uit 78. Bob Dylan daarvoor. I Threw It All Away uit 1969. En de eerste was van Imka Marina. Vino, waar blijft de wijn uit 75?

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos-groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog, vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
5: Koffie Compleet.
4: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
6: Ik ben een gebruiker.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
9: Goedemorgen.

0: Alles draait om de eenvoud, je hoorde natuurlijk het goede doel. En de band werd opgericht in 1979 door Henk Temmer en Sander van Herk. En later dat jaar werd Henk Westbroek erbij gehad. Die hoorde je natuurlijk als zanger. Alles draait om de eenvoud. Zo eenvoudig is het. Jij moet gewoon uit bed komen. En natuurlijk zeggen we dank aan mijn voorganger Martin van Kampen voor zijn Morning Music Show. Maar het is 8 uur geweest en dus...
1: Good morning, good morning. Sunbeam, gezond, smile through. Good morning.
0: Ja, het is woensdag 10 juni, straks om 12 uur de week te midden. Voor die tijd heel veel lekkere programma's, nu tot aan 9 uur eruit. Met natuurlijk de opgave Morgenster, zo rond 20 over 8 aanwijzingen. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 20 voor 9, dan krijg je de uitslag van de Morgenster. Inderdaad, goedemorgen. Ja, ik zit hier met mijn koffie, mijn broodjes en mijn plaatjes te wachten tot jij uit bed komt. Dus het is hoogste tijd, want we moeten weer aan de slag. En natuurlijk draaien we ook lekkere muziek hier op de radio. We beginnen maar met de Cats, met de Magical Mystery Morning. Mystery Morning.

Fifth Dimension. Het komt uit 1967 uit de musical Hair en blijkt een medley te zijn van twee nummers, namelijk Aquarius en Let the Sunshine In. En allemaal uit 1967 alweer. Ja, een hele tijd geleden. Hey, straks gaan we de opgave van de morgenster doen. Ik zou vast pen en papier bij de hand pakken, zodat je lekker mee kan doen. En zo rond 20 voor 9, dan krijg je de oplossing natuurlijk van de morgenster. En dan weet je het of je het goed hebt, ja of nee. Maar eerst Nina Simone. My baby just cares for me.

En we gaan weer op zoek naar de morgensterren. Vandaag zoeken we een Nederlandse zanger, gitarist en schrijver, geboren in 1946 in Groningen. Hij werd in de jaren 70 bekend als zanger, liedjeschrijver in de Nederlandstalige volk- en kleinkunst. Hij bracht meerdere albums en singles uit, vaak met een intieme, verhalende stijl. Zijn muziek werd vaak vergeleken met Boudewijn de Groot en andere singer-songwriters uit die tijd. Hij werd ook later schrijver. Vanaf de jaren 80 verschoof zijn aandacht steeds meer naar de schrijverschap. Hij schreef vooral science fiction en fantasieboeken, waarmee hij een vaste plek verwierf in het Nederlandse genre. Titels zijn onder andere De Honden van het Noorderlicht, dat schreef hij in 1983. En Een Winterplaats voor Wierka, en dat schreef hij in 1985. Hij combineerde dus

0: Twee carrières. Eerst als muzikant en daarna als auteur van verhalende, vaak sprookjesachtige en fantastische verhalen. Nou, welke Nederlandse zanger zoeken wij straks rond 20 voor 9? Dan gaan we bekendmaken en draaien natuurlijk ook een leuk plaatje van hem.
1: Eruit! Woensdagochtend op Radio Sea Breeze.

0: Vondeling van Boudewijn de Groot. Ja, het nummer is eigenlijk geschreven door Freek de Jonge. Die heeft het ooit ook uitgebracht. Maar Boudewijn deed dat in 2004. En het lied gaat uiteindelijk over de vondeling van Ameland die zich meer thuis voelt in de zee dan op het eiland zelf. En uiteindelijk loopt de ex-vondeling vanaf het strand de zee weer in. En hij verdrinkt. Ja, een triest verhaal. En daarvoor hoorde je Andy Williams, Can't Take My Eyes Off You. Maar het klokje heeft 8:30 geslagen, betekent dat het hoogste tijd is voor het oude nieuws. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Deze keer heb ik gezocht naar nieuwsfeiten uit het verleden die gebeurd zijn op 10 juni. In 1986. Popzanger Bob Geldof, ook bekend als organisator van Live Aid, wordt door de Britse vorstin in de adelstand verheven. 1967 is het einde van de zesdaagse oorlog tussen Israël en de Arabische buurlanden Egypte, Jordanië en Syrië. In 1949 brengt de Britse schrijver George Orwell een roman uit met de titel 1984. Hij beschrijft daarin een samenleving waarin de gedachten van de mensen gecontroleerd worden door de overheid. In zijn boek moet iedereen zich onderwerpen aan de leider, Big Brother. In 1944 worden in het Franse dorp Oradour-sur-Glane bijna alle 642 inwoners vermoord door een SS-bataljon. 1943. De Hongaarse broers Laszlo en Georg Biro verwerven het patent op de ballpoint, waarmee ze jaren in Boedapest hadden geëxperimenteerd. Ze vestigen zich in Argentinië. Het laatste oude bericht komt uit 1940. De Italiaanse dictator Mussolini verklaart de oorlog aan Frankrijk en Groot-Brittannië. Nog fijne dag en graag tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Op woensdagochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

Dit is muziek waar ik kippenvel van krijg. Eric Carmen en All By Myself uit 1976. Wist je trouwens dat hij ook vocalist was bij de Raspberries? Maar dit heeft hij ooit zelf gemaakt in 1976 van zijn gelijknamige album All By Myself. Maar we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. En onze morgenster heeft ooit nog op de kweekschool gezeten en heeft gestudeerd als leraar. En heeft ooit een plaatje gemaakt waarin hij wilde vliegen als een vogel. Nou, meer ga ik er niet over zeggen. Je hoort er straks de oplossing na deze van Sydney Youngblood. Dit is If Only I Could.

Lekkere muziek uit eind jaren 80, 1989. Sydney Youngblood in If Only I Could Make the World a Better Place. Ja, dat zouden we allemaal wel willen, denk ik, in deze tijd. Maar dat gaat helaas niet gebeuren. Het is 20:20 en betekent de uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij nou? Wij zoeken vandaag die Nederlandse zanger Peter Schaap. En had je dat goed? En ik denk de meeste wel, hoor, want... Ja, ik noemde die titel Vliegen als een vogel. Nou, en die plaat gaan we natuurlijk ook draaien. Een heerlijk nummer uit 1975. In onze eigen Morgenster, Peter Schaap.

Laten we hopen dat die heren gelijk krijgen. Here Comes the Sun van The Beatles uit 1969. Staat op het album Abbey Road. En dit nummer is nou juist geschreven door George Harrison. En niet door Paul McCartney. Maar wel een lekker nummer. En nu gaan we naar Gene Pitney. Hij is nog een eentje van Tulsa verdwenen. Hij moet nog 24 hours rijden. We gaan er niet op wachten, maar we gaan wel het plaatje draaien.

inderdaad, goedemorgen. Zet jij maar even lekker koffie. Dan draai ik nog wel even een paar plaatjes. Hier is Brenda Lee en All Alone Am I. Oh, wat zielig.

Lost That Love and Feeling. We kennen natuurlijk van de Righteous Brothers, die brachten het uit in 1964. Later werd het nummer ook gebruikt in Top Gun. Maar dit is de uitvoering van Tom Jones. En die deed het nog eens lekker dunnetjes over in 1970. Heerlijk. Kunnen we nog een plaatje draaien? Het kan nog wel, het is nog geen 9 uur.

muziek uit de Flower Power tijd 1967, de Dave Clark 5 en Everybody Knows. Het stond toen hoog in de Nederlandse top 40. Maar het is bijna 9 uur, betekent dat hij helemaal klaar zit. Elibert Maathuis met zijn maatwerkende muziek. Hij neemt je mee naar 10 uur. En dit programma zit erop, maar niet gedrukt. Morgenochtend is het er weer. En dan zit op deze stoel Anne Zijlstra. En hij presenteert dan ook weer eruit met een nieuwe Morgenster. Oud nieuws en ook weer heel veel lekkere muziek. Dus morgenochtend weer standby staan op Radio Seabreeze. Ik wens je nog een hele mooie werkweek. Ik ben er aanstaande zondag weer tussen 12 en 2 met Music Memories. En ik spreek je graag dan weer. Een mooie week. Ik zeg dag dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos-groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: De 1395 HM
5: is er even niet.
4: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
5: Nu
4: op 1098.
5: En via de digitale kanalen.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: Radio Seabreeze.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: 5, 4, 3... 2-1.
9: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
10: The greatest music ever made. Classic hits.
11: Seabreeze. Seabreeze AM.

1972 is This The Way To Amarillo van Tony Christie. En het begin van Maat voor de Kindermuziek, het is midden in de week, lekker woensdag. En ja, tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door al die mooie muziekjes. En hij was er natuurlijk ook vanochtend weer, Milko Roodnat, geweldig, met dat programma eruit. Ja, en dat tijdens een verhuizing, althans alle voorbereidingen daarvoor. Ik kan je zeggen, het valt niet mee. Maar goed, ik wens hem alle succes en sterkte. En het wordt vast hartstikke leuk straks. We gaan naar Cilla Black. En waarom doe ik dat? Nou, gisteren draaide ik de plaats van Grant & Forsyth van You're My World. En nou, toen kreeg ik van allerlei opmerkingen daarover. Van ja, het is toch het origineel van Cilla Black. En die doet het veel mooier. En dit is af en toe toch niet zo als we willen. Nou jongens, hier komt ze. You're My World, Cilla Black.

0: Tommy, kom, kom, kom, Tom, kom, kom, Jojo, kom, kom, Tom, kom, kom, kom, Tom.
1: Ja, goed zo, braaf. Hey, Tom, kom.
2: Ja, en je zult wel gedacht hebben, van wie was die zanger natuurlijk? Nou, Rudy Karel natuurlijk, want die heeft het ooit gezongen. En ik vind het een heerlijk nummer. En ook wij hadden een schapendoes die Tommy heette. En toen dacht ik, ach, speciaal voor Milko en zijn hond Tommy, dit nummer. We gaan naar What Now My Love, Shirley Bassey.

En Silence is Golden. Afgelopen zondag, 7 juni, werd hij 86 jaar. Ik heb over John Jones. Natuurlijk, wat een leeftijd. En ja, van hem deze plaat. Funny Familiar Forgotten Feelings.

tunes of my life van de Schotse popband uit Glasgow, The Marmalade. Een hit uit 1970. En we gaan naar 1966. Sloop John B. The Beach Boys.

is dat in de jaren 60. De Beach Boys en Sloop John B. natuurlijk. En ach, misschien heb je het ook wel eens. One of These Nights. Nou, de Eagles in ieder geval.

It's a long way there. Heerlijk. Een nummer van Little River Band. En het is tijd voor Nederlandstalig. We gaan naar 1983. Veo of de Kunst. Ja, ja. Suzanne.

blijf het altijd heerlijk vinden van die live versies zoals deze over de kunst en Suzanne. We gaan naar 11 maart 2022. Danny Vera en Cressip, of Jacqueline Goffert natuurlijk. Make it a memory.

prachtig nummer van Crash Up and Danny Vera. Make it a memory. En we gaan naar 1983. De grootste hit van de Dolly Dots. Love me just a little bit more.

Dolly Dots en de grootste hit, Love Me Just A Little Bit More. Maar de klok is onvermiddellijk en ik ga afscheid nemen. En ik wens jullie veel plezier straks met Koffie Compleet bij Tol Polderman natuurlijk. En ach, ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. Maak het van je dag en wie weet treffen we elkaar morgen aan de radio. Dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. Volgens een lokale nieuwszender werden de mannen door een witte auto afgezet. Nadat ze hun vuurwapens hadden leeggeschoten, gingen ze er in diezelfde auto weer vandoor. Er zouden nog geen arrestaties zijn verricht. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren gevallen voor de ongereptheid en de prachtige natuur. Daar leven nu nog flamingo's, schildpadden en de monniksrob, een bedreigde zeehond. Milieubeschermers en burgers zijn woedend over de plannen. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hé, wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè? Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: van Ben Steniger samen met Sandra van Rijs. Ja, wat een fantastische Achterhoeksduo is dat. En wat hebben ze fantastische mooie dingen gedaan destijds allemaal. Eerlijk is eerlijk is eerlijk. Ja, ze zingen allebei nog hoor, overigens. En dat is ook leuk om te weten. Het liedje is destijds geschreven door Fred Limpens. En dat was dan de grote technische en muzikale man achter Sky. En Sky, dat is een van de platenmaatschappijen destijds van Johnny Hoes. Ja, dat is toch leuk om te weten. Ook Telstar was er een van. Ja, echt waar.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid en bijzonder goedemorgen. Ja, woensdagmorgen krijg je rode rozen, zeggen ze dan altijd. Hè? Woensdagmorgen krijg je thee op bed. Nou, ik heb het niet gekregen hoor. Nee hoor, helemaal niet. Maar ik ga wel lekkere muziek draaien voor u. Ja, wat dacht u bijvoorbeeld van een plaatje van Aphrodite Child? I Want to Live. Nou, ik ook.

0: Dus zij is met Demis Roussos. Ja, I want to live. En dat willen we allemaal wel. Lieve luistervrienden, je luistert naar Radio Seabreeze, de gezelligste zender van de hele wereld en wijde omgeving. Zo af en toe draaien we ook wel eens een plaatje waarvan je zegt van ja, hoeveel kinderen zullen niet met hun vader gebeld hebben over het feit dat ze hun vader heel erg missen. Nou.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie. Koffie compleet.
0: Luister daarom maar eens naar de volgende plaat van Erik Bekes.

me in zijn handje wat geld, waarmee een kleine jongen naar zijn vader belt. Het is nog zo hoog, hij kan er nauwelijks bij.

0: plaatje van Erik Bekers, laatste vrienden, jawel. Papa, dat ben jij. Ja, dat is een plaatje waar je echt kippenvel van op je arm kan krijgen als je dit nummer hoort op de radio. Laatste vrienden, ik heb dat wel tenminste. Maar ja, hoeveel duizenden kinderen zullen dit niet allemaal overkomen en meemaken? Ja, laten we eerlijk zijn.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze, I am.
0: En luister dan ook naar Timmy Euro met Fever.

0: Timmy Euro, ja, bij de Fever. En een fantastisch leuk plaatje wat Timmy jaren geleden heeft opgenomen. Luister vrienden, ja, fantastische muziek. Hier op Radio Siberis, vind ik tenminste. Ik hoop dat u dat ook vindt, laat dat eens weten. Want ja, dat is altijd leuk om te weten of u het allemaal leuk vindt en kunt waarderen.
1: 10, 9, 8, 1, 3, 9, 5.
0: Ja, goedemorgen allemaal.
2: Tom Polderman.
0: Koffie compleet, ik zei de gek Tom Polderman. En we gaan u even gezellig meenemen naar España. Ja, we hebben al met Graziano. En ja, hij brengt een fantastisch mooi liedje. Wat we kennen allemaal van Julio Iglesias, Quiero mi mucho. Maar dan in de Duitse taal.

0: we zitten met Doobies, mijn hartstikke danken. Ja, oftewel Cuero mi mucho. Wat een geweldig mooi nummer was dat. Destijds van Julio Iglesias en in dit geval gezongen door een Duitse zanger die ook hele leuke dingen doet. Ja toch, vind ik wel. Lieve luistervrienden, welkom op Radio Seabreeze.
1: Your classic hit station, Radio Seabreeze. 1395 en 1098 AM.
0: Het ogenblik nog alleen nog even op 1098, maar daar gaan binnenkort veranderingen komen. Zeker weten, hier zijn ze, de heren Beach Boys.

0: lijkt me heerlijk hoor. Ik ga gelijk met jullie mee. Ja. Ik heb mijn koffers al gepakt en dan gaan we lekker naar Hawaii.
1: Goedemorgen.
2: Het Nachtbed, Tom Polderman.

0: Fout gedaan. Ja, het is allemaal wat. Dit was Guus Meeuwis. En Van Gant destijds, dat is alweer jaren geleden. Ja, dat hij met die band samen speelde, dat is eerlijk is eerlijk. Lieve luistervrienden, we hebben een paar jarigen voor u in ons midden. En dan heb ik het over Johan van der Wallen en Janet Zijlstra, Bijl. Ja, die is vandaag ook jarig. En die heeft een fantastische mooie leeftijd bereikt ze vandaag, dat is eerlijk. Volgens mij zitten ze in Spanje trouwens, de Zijlstra's. Ja, Anne met zijn vrouw Janet. Dat is toch fantastisch. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, gefeliciteerd.
1: Herinnert u zich deze nog?
2: De hits van toen, de radio.
3: You speak.

was dit. En dat allemaal van de heren de Pleathers, It's Magic. En ja, wat niet zo magisch was, dat was de start van die plaat. Want er ging meteen een ander fout, luister vrienden. Ja, daar heb je ervan als je 3, 4 dingen tegelijk zit te doen. Verjaardagen en dat soort dingen meer. En dan ook nog een jingletje. En weet ik veel wat ik allemaal aan het doen was. Ze gingen helemaal niet goed. Dat was een duidelijke zaak. Had u wel in de gaten.

Als ik zeg, luister vrienden, ja, Paul McCartney, dan zegt u natuurlijk de Beatles en dan zegt u ook de formatie Wings. Een geweldig mooi nummer heb ik van ze. Nou en of.

ja, de band onder hem van de groep Wings. U kent het natuurlijk ook allemaal nog van de Beatles destijds. En ja, dat hij het uitgebracht is door Wings met Paul McCartney. Dat was in 1973. Het is allemaal wat, hè?

gezellig. Dat was C. Vincent met Adios Maria, maar de leuke plaat. Uit de grijze wijze verleden alweer. Het is alweer heel wat jaren geleden dat dat plaatje toch een leuke hit was in ons kleine kikkerlandje. Luister vrienden, jawel, de top 40 en dergelijke, die stonden helemaal vol met dat soort platen en muziek en gaan ze maar door. Ja, misschien heeft u het al in de gaten, luister vrienden, want het is de laatste tijd zo dat Nederland een beetje in de ban is van het wereldkampioenschap voetballen wat eraan gaat komen. En ja, ik weet het niet hoor, maar ik moet eerst nog maar zien dat Nederland er wat van maakt. Maar in ieder geval, ja, vroeger hadden wij hier in Nederland een fantastische voetballer. Hij voetbalde bij Ajax en gaan ze maar door. En ja, kent u hem nog? Sjaakie van de Hoek? Nou,

Heerlijk, hebben we de leuke plaat van Whitney Houston. Ja, you give good love to me. Ik werd net gebeld, luister vrienden. Jawel, door Janet Zijlstra. Ja, de vrouw van Anne Zijlstra. Onze eigen Anne. En ze zei van, ja, je feliciteerde me met mijn verjaardag. Ik ben er helemaal van slag van. Maar je bent nog niet jarig vandaag, Janet. Sorry, excuses. Je bent morgen pas jarig. Nou ja, het zal je toch gebeuren. Ben je in ieder geval alvast gefeliciteerd. Wie er wel jarig is vandaag, dat is Stefan de Wolf, zoon van Riem de Wolf, destijds van de Blue Diamonds. U kent hem zonder enige twijfel dan wel. Ja, en Stefan die heeft een heel mooi nummer uitgebracht. Ja, onder de nummer New Diamonds. Van harte gefeliciteerd, Stefan.

Ja, geweldig mooi nummer van Stefan de Wolf, laatste vrienden, samen met Patrick Drabe. Samen vormen zij de New Diamonds. En ja, ik zei het al, een kleine vergissing van mij. Ik heb net twee mensen opgenoemd die, waarvan ik dacht dat ze vandaag jarig waren. Maar die zijn morgen pas jarig, Janet en Johan. Maar Stefan de Wolf is er vandaag wel. Die wordt vandaag 58 jaar. Het is wat, ja, geweldig. Hè? De zoon van Riem de Wolf. Goed, lieve luister vrienden, Koffie Compleet zit er weer op voor vandaag. Ik heb het met veel plezier gedaan. En hij staat alweer te trappelen van ongeduld. Hè? Ja, onze eigen Wiebe Christ. En joh, gaat er weer een leuk programma van maken.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Die begon in 1882 onder leiding van de architect Francisco de Paula del Villar. Een jaar later nam Antonio Gaudí het werk over. Bij zijn overlijden in 1926 was de basiliek nog maar voor een kwart klaar. Er wordt al bijna anderhalve eeuw aan de La Sagrada Familia in Barcelona gewerkt. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. De bewoners waren thuis, niemand raakte gewond. Wie of wat er achter de explosie zit, is niet bekend. De politie onderzoekt of er verband is tussen de drie ontploffingen. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Sinds 11 mei is het Vondelpark het eerste gebied in Amsterdam waar niet meer op een fatbike mag worden gereden om zo de overlast tegen te gaan. De eerste 2 weken na het ingaan van het fatbikeverbod kreeg je eerst nog een waarschuwing. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
8: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
10: volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
11: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
10: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
11: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
10: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Hallo, daar zijn we weer.
14: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
13: Koud, hè?
15: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
16: Oh, wij schaaf te gek. Echt wel heftig, hoor.
17: Landgenoten.
18: Binnen zonder kloppen.
19: Waar is iedereen dan? Hallo?
20: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
21: Goedemorgen.
22: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Met dank aan de collega's die vanmorgen ook al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag bij Radio Sea Breeze zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ook dit uur zijn we weer lekker internationaal. Met muzikanten als Lulu, de Ray Conniff Singers, Del Shannon, The Guess Who, Shocking Blue, alias Berger, Lieutenant Pigeon, Egbert Douwe, John Holt, The Tavares, Rita Reis, Betsy en Jo, Ricardo Cocciante, Oscar Harris en we begonnen de show met Redbone en Vedo Vedo. Dat ga slapen betekent. Het haalde de zesde plaats in de top 40 van 1972. Redbone kwam uit Los Angeles en werd opgericht in 1969 door de broers Patrick en Candido Lolly Vegas. De rockband had wereldhits met We Were All Wounded and Wounded Knee, Wovoka en Maggie. Ze begonnen met het maken van surf music als The Vegas Brothers en later in de 60s als de Crazy Cajun Cakewalk Band. De tweede in de playlist is mijn meest favoriete reggae nummer van John Holt uit Kingston. Het door Chris Christofferson geschreven Help Me Make It Through the Night uit 1974 is ook bekend in de versie van Sammy Smith, Johnny Cash en June Carter en Elvis Presley. Take

In het eerste triootje non-stop staan gepland de Canadese rockbands Guess Who en Clap for the Movement in 1974. Het duo Betsy en Joe en het orkest van Juan Franco met het ondeugende en humoristische Jij komt niet aan mijn komkommertje, jij blijft van mijn snijboon af. Ja, dat was een pikant plaatje uit 1965 op het label OJ, waarop later ook Pietje Potent muziek uitbracht. Nu eerst Shocking Blue en Oh Lord, die de 14e plaats haalde in de top 40 van 1973.

Europaradeplaats deze keer is van Riccardo Cocciante met Se Stiamo Insieme. Het stond in 1991 in Italië 14 weken op nummer 1. Als eerste cover voor de Nederlandse markt verschijnt er een cd-single van Danny de Munk. Hij zong het lied met een nieuwe tekst van Hanny Bunnen. Sandra Remer coverde het daarna als Love is Cruel. Beide versies haalden in Nederland de hitparades niet.

In het tweede setje van drie non-stop hits komen de Schotse Marie McDonald, McLaughlin, Laurie alias Lulu langs met Shout 1963. Het liedje werd ook ooit gebruikt door Brandbier. Alias Berger maakte in 1975 op melodie van Johnny Cash's San Quentin een lied over de gevangenis in Veenhuizen. Adrie van den Berg heet hij in het echt uit Helmond, was de man achter de hit en zijn latere leven als predikant. Met de Ray Conniff Singers en hun happy sound kun je werkelijk alle kanten op. En ik koos deze keer voor de Elvis cover Are You Lonesome Tonight?

Ja, het is weer een gemêleerd gezelschap vandaag. Zo komt de Rotterdamse jazzzangeres Rita Rey zometeen langs met Do You Know The Way To San Jose. Voorafgegaan door Oscar Harris en een medley van een aantal van zijn grootste...

Het laatste triootje non-stop wordt ingevuld door Rob Oud als Egbert Douwe. En kom uit de bedstee, mijn liefste, Del Shannon en The Runaway uit 1961. En nu eerst de Amerikaanse Tavares. And It Only Takes a Minute Girl, die in 1975 de top 40 niet haalde.

Jam high. De afsluitende instrumentale is van Lieutenant Pigeon en Melody O'Dell 1972. Het werd geproduceerd onder de naam van hun andere band, Stavely Makepeace, en werd opgenomen in de voorkamer van Rob Woodward's moeder Hilda Woodward. Zij bespeelde de piano. Het flopte aanvankelijk, maar opgepikt in België en gebruikt in een actualiteitenprogramma, werd het daar een hit en bereikte het nummer 1 in de Belgische single charts. Landen als Engeland, Ierland en Nieuw-Zeeland volgden. In Nederland werd het nummer 4. Met dat deuntje gaan we naar het 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK. Met 3 handenvol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Een prettige dag verder en tot morgen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. In het zuidoosten is er kans op hagelstenen en zware windstoten. Code geel geldt tot 8 uur vanavond in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. Vorige week bleek dat de meeste lidstaten er klaar voor zijn om het pact uit te voeren, maar dat geldt niet voor alle lidstaten en dat wordt door de Duitse sociaaldemocraat Birgit Sippel teleurstellend genoemd, omdat de landen er maar liefst 2 jaar de tijd voor hebben gehad. De Zweedse Europarlementariër Thomas Tobé laat weten dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de agentschappen hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar de lidstaten hebben dat nog niet volledig gedaan. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. De waterreservoirs zouden schade hebben opgelopen. Volgens de staatstelevisie gaat het om 20.000 inwoners in de regio en dat met een buitentemperatuur van 45 tot 50 graden Celsius. Er worden manieren gezocht om de inwoners in het gebied te helpen. De VS en Iran hadden een staakt het vuren afgesproken, maar omdat er een Amerikaanse helikopter zou zijn neergehaald, voerde de VS toch weer aanvallen uit. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioseleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
10: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
11: Koffie Compleet.
10: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

is bekend als zanger van Ultravox en mede-organisator van Band 8. Dat was Mitchell en If I Was. Een hele

En je hebt weer een uur kunnen luisteren naar Binnen Zonder Kloppen van Wiebe Christ. En dit is Bart's Middagbreeze met Paolo Conte, James Blunt en Denise Williams, maar ook Donna Summer. En dit is

plaat waarover gepraat wordt, of gesproken wordt. If You Don't Know Me By Now van Simply Red. En die komt uit 1989 en is een van hun grootste hits. Het nummer is oorspronkelijk opgenomen door Harold Melvin en de Blue Notes. Maar Simply Red gaf er een eigen soulvolle interpretatie aan. De warme stem van Mick Hucknall zorgt voor een indrukwekkende emotionele lading. Een tijdloze klassieker die nog altijd tot de mooiste liefdesliedjes wordt gerekend. In Bart's Middle Breeze, Simply Red.

0: Ik luister altijd.
1: Leuk dat je luistert en fijn dat je normaal op staat op Radio Seabreeze 1098 AM. En natuurlijk op onze stream live.radiosiebreeze.nl.

de koffie. En we hebben een volle pot koffie gezet. Dus we komen het uurtje wel door. Het was Anthony Fokkema, de nieuwe single. De tijd tikt altijd verder. 5 jaar terug in de tijd met James Blunt. Hier is Stay the Night.

vrolijke nummer op voor de soundtrack van de film Footloose. Denise Williams had ik het over. Let's Hear It For The Boy, een nummer uit 1984. En dit nummer scoorde zowel in de Verenigde Staten als in het Verenigd Koninkrijk een nummer 10 hit. Dit is Roxy Music en Love Is The Drug. 10

worden met dit nummer geschreven en geproduceerd door Pet Shop Boys. Haar derde opeenvolgende hit na een afwezigheid van bijna 20 jaar in de hitlijsten. Dusty Springfield in Private. Romantische klanken nu van Jermaine Jackson. Zijn grootste solo hit uit 1984. Do What You Do.

Hill van Peter Gabriel. En die komt uit 1977 en was zijn eerste solo-succes na zijn vertrek uit Genesis. Het nummer is geïnspireerd op een bezoek aan Salisbury Hill en gaat over verandering, nieuwe keuzes en persoonlijke vrijheid. Met de herkenbare akoestische gitaar en opbouwende melodie heeft het een heel eigen sfeer. Een tijdloze klassieker die nog altijd inspireert. In Bart's Middle Breeze, Peter Gabriel, hier is

Deze dansplaat van Viola Wills. Gonna get along without you now. Zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op onze website van Radio Cybris. Dat is www.radiocybris.nl. En we gaan eruit met Prince en I Would Die For You. Je hoort bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. Zo reden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht, maar ook op andere trajecten waren problemen ontstaan. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende voorzieningen aangevallen. Kiev laat weten dat hierdoor het gebruik van de haven door de Russen aanzienlijk beperkt is. Tegelijkertijd viel Oekraïne ook andere delen van Rusland aan. Onder meer in de regio Vladimir werden olievoorzieningen geraakt. Op de door Rusland ingelijfde Krim raakte een geschiedenismuseum beschadigd. Rusland beweert 326 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borg-Hoijby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Het Noorse gerechtshof stemde tegen het verzoek. De kroonprinses leidt aan een chronische longaandoening en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Marius zit sinds februari in de gevangenis op verdenking van tientallen misdrijven, waaronder verkrachtingen. Door het Noorse Openbaar Ministerie is een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden geëist. Maandag volgt de uitspraak. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hé, wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang.

0: Kozijnen.com.
1: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa Kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
2: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Oh, de 1395 HM
4: is er even niet.
3: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
4: Nu
3: op 1098.
4: En via de digitale kanalen.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Radio Seabreeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Paul's Muziekboutique.
1: Ik was voordat ik de studio indook even een paar uur in de tuin aan het werk. En ik weet niet waarom, maar dit melodietje kwam opeens in mijn hoofd en liet me niet meer los. Dus ik dacht, ja, zit maar één ding op. Daar gewoon het programma mee beginnen. Village People. Even de volgers van YMCA Go West. Welkom bij het programma. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Seabreeze. En ik heb weer een mooi stapeltje platen en cd's bij me. Dus ik denk dat we er weer een gezellig uur van gaan maken. Ken je deze nog? Met die danspasjes die erbij horen. Hiermee begon het allemaal voor Mutt Dynamite.

0: Ik weet wel, als dat plaatje vroeger gedraaid werd, dan gingen er een heleboel mensen op de dansvloer staan en deden allemaal die pasjes na die Mud ook deed. Dynamite was dat!
1: Het hitarchief gaat weer van het slot. Paul's Muziekboutique. Wow. Tijd voor antiek.
2: Net zoals ze vroeger klonken.
0: En dat zie je overigens nu nog steeds. Als je bijvoorbeeld een line dance plaat draait, dan gaan ze ook allemaal line dansen. Ja.

We kennen de man met name natuurlijk van O'Carroll, Neil Sedaka. Maar dit was een andere van hem, van Stairway to Heaven. En deze neemt ons mee terug naar het begin van de jaren 70. Zo'n plaat onder het motto een one-hit wonder. Hij scoorde één keer, maar deed dan ook wel goed. Nog steeds bij de begintonen van dit lied weet iedereen dat het gaat om Spirit in the Sky. Van niemand minder dan Norman Greenbaum.

0: Spirit in the Sky door een Grimboom. Een plaat onder het motto.
1: Eens maar nooit meer, helaas.
0: En van Norman Grimboom gaan wij naar...

Sterrenkoning. Mooie plaat uit de galerij der Hollands Glorie op het balkon. Dit is weer zo'n nummer dat heeft bijna geen introductie nodig. The Police. Een van hun klassiekers hier bij Seabreeze.

0: vertelde aan het begin van het programma dat ik vanochtend een paar uur in de tuin heb gewerkt. En dat was best stevig werk. En nu is het eigenlijk wel heerlijk om even in de studio te zitten en gewoon wat platen te draaien. En daarover wat te vertellen natuurlijk. The Police, everything, every little thing you see does is magic. De deur van de studio staat ook open. Het is mooi weer buiten. Heerlijk. Bijna zomer in Frankrijk.
1: Het hitarchief gaat weer van het slot.

Yo, bakken vol met singeltjes staan met allemaal van die mooie hits uit de jaren 60. En uit die bak komt deze, de Chiffons. En een sweet talking guy. Chicago, de tijd voordat ze met de ballads begonnen. De tijd van 24, 6 to 4, Make Me Smile. En Saturday in the Park.

0: goed in de tekst te luisteren. Ergens halverwege hebben ze het over Saturday in the Park. I think it was the 4th of July. En laat het nou toevallig dit jaar op 4 juli een zaterdag zijn. Dus als ik het niet vergeet, draait deze plaat op 4 juli in het programma Zeeklassiekers en andere pareltjes.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ik heb er weer eentje, de Noorse zangeres. Ik had er nog nooit van gehoord. Oda Loves You. Maar ze had in 2024 een hele mooie single. Heeft niets gedaan in Nederland. Dat is wel jammer.

is typisch een plaat waarbij de titel door de jaren heen een andere betekenis krijgt. Destijds toen het een hit was, was een Long Hot Summer. Een zomer die gewoon mooi weer gaf met mooie temperaturen. En tegenwoordig is een Long Hot Summer een zomer die eigenlijk veel te heet is als gevolg van de klimaatverandering. Maar goed, het blijft wel een mooie plaat. Galaxy Lynn was dat. En dan wat verder terug in de tijd. Doen we met Cliff Richard.

0: was een nummer dat niet in elk land zomaar gedraaid werd op de radio. Want hi, hi, hi werd toch wel erg geassocieerd met het gebruik van drugs. Wings was dat. Ik heb er weer eentje. Vrije van Boudewijn de Groot terug naar de jaren 60 met de verdronken vlinder.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: een heerlijk nummer voor een zomers terrasje, terwijl de zon ondergaat. En dan Ritchie en Poverty door de luidsprekers klinkend.
1: Radio Seabreeze. Radio Seabreeze. De muziek maakt het verschil.
2: Give me a ticket for an aeroplane.

Ja, als die man niet zo'n uitstraling had gehad, had hij denk ik als zanger nooit vergeschopt met zo'n stem. Joe Cocker. En dat hele mooie The Ladder. Vrienden, ik ga afscheid van je nemen. Ik wens je een hele fijne dag. Ik laat je alleen met de Blackbirds. Walking in Rhythm.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Het advies luidt daarom aan de overheid dat er haast gemaakt moet worden met subsidieregelingen voor de productie van stroom. Het verwachte tekort komt door de alsmaar toenemende vraag naar elektriciteit. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. Deze zouden in 2027 en 2028 voor een opknapbeurt in aanmerking komen, maar de minister bekijkt nu welke projecten door heel Nederland voorrang gaan krijgen. In de herfst wordt hier meer over bekendgemaakt. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. De verdachte zal niet op borgtocht vrijkomen. Juridische bijstand heeft hij geweigerd. Afgelopen maandag vond de mesaanval in de Noord-Ierse hoofdstad plaats. Het slachtoffer, een veertiger, raakte ernstig gewond. Hij heeft verwondingen aan zijn rug en nek, schade aan zijn rechteroog en zijn linkeroog heeft hij verloren. De aanval leidde in verschillende steden tot protesten. In Belfast liep dit uit de hand en ontaarde in de nodige rellen. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Als het allemaal meezit, wil het KNMI er in 2027 mee starten. Tot 20 mei van dit jaar was wettelijk vastgelegd dat er alleen per provincie mocht worden gewaarschuwd. Dat is ondertussen aangepast. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Elton John uit de film The Lion King. Mag ik zeggen, hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval? Mag dat? Ja? Oké, dan zeg ik het. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval. We gaan weer terug de tijd in. We gaan onze twee uurtjes lang kijken naar een jaar dat we centraal zetten in de geschiedenis. We kunnen niet vooruitkijken, jammer genoeg. Maar we kunnen wel achterom kijken en kijken wat er allemaal gebeurd is in het jaar dat, dat er gezinskaarten kwamen in Nederland, ja? België had iets met gemeentes en provinciale verkiezingen. We gaan nog even kijken in Rusland, zie ik. Witte Huis, dat is ook iets. Ook dit jaar, waar we het de komende twee uur met je over gaan hebben, is er iets in Australië, in Palestina zie ik hier iets. En in Frankrijk. Ja, dat zijn onder andere de gebieden waar we de komende tijd aandacht aan gaan schenken in dit programma. Maar ook waren er hits dit jaar. Laten we even kijken naar de non-commerciële lijst, de publieke lijst. Daar stond op nummer 10 in dit jaar. Als Dick me hulp nodig heeft van Johan en de Groothandel. De Rednecks met Cotton Eye Joe op nummer 9 en 8 was voor Real to Real. Met I Like to Move It en Move It, ja. Capella met Move On Baby op nummer 7 en 6 was voor Mariah Carey met Without You. Dan All The Love, oftewel Love Is All Around van Wet op nummer 5 en 4 was voor Pearl Jam met Dissident nummer 2. The Most Beautiful Girl in the World van Prince op nummer 3. 2, dat moet ik je schuldig blijven. En nummer 1 dit jaar was het Marco Borsato en De Dromen Zijn Bedrog. En ik heb het met je over 1994. Ja, we gaan niet zo ver terug in de tijd vandaag.

7 seconds away. Nou, het is iets meer dan 7 seconden voordat we weer weggaan, hoor. Dus ga rustig zitten. Het komt allemaal zo voorbij. Nou, de Soudour en Nene Cherry uit ons basisjaar 1994. En hun grote hit, mag ik wel zeggen. Want dat was

0: Ik weet het eigenlijk voordat je deze plaat draait, dat je ook die plaat die hiervoor uitgebracht werd van Willeke Alberti die moet draaien. Van Oom Jan. En dan had je het hele verhaal een beetje beter gesnapt. Maar oké, ja,
1: denk ik. Toch wel weer een hele leuke.
0: Ja, dat is een leuke. Leuk van Oom Jan, ja. Oh. Mij stuurt hij niet zo'n kaart. Nee, ik moet het gewoon hier doen. Zo. Ik kan er ook niks aan doen. Wees welkom, dit is De Bouwval en dit is Eric Church.
2: They're the in crowd. We're the other ones. It's a different kind of cloth that we're cut from. We let our colors show where the numbers ain't. We're the paint where there ain't supposed to be paint.

achter de auto en ze zegt, ik ben naar mijn moeder. Ja, zoiets is het. Nou, dat is er wel een tijdje geleden hoor, dat de dame Priscilla Elvis liet zitten. Dus, nou, ik ben geen Elvis fan en zo, dus ik zou het niet precies kunnen vertellen, maar het is toch al enige tijd geleden. Elvis, en jou hoorde uit 1964, 64, My Baby Left Me, en daarvoor was het Eric Church en The Outsiders. Even kijken wat er in 1994 allemaal gebeurde in de wereld. De gezinskaart van het Nederlandse bevolkingsregister wordt vervangen door de digitale persoonslijst van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Fernando Mendes Cordas wordt gekozen tot president van Brazilië. Hij aanvaardt zijn ambt pas in januari van volgend jaar. En 53 leden van de Oranje van de Zonnetempel, de Odesorde moet ik zeggen van de Zonnetempel, worden verbrand gevonden. 48 in twee Zwitserse plaatsen en 5 in Canadese Quebec. Volgens de achtergelaten brieven gaat het om een massale zelfmoord. Maar de Zwitserse justitie neemt de 2/3 van deze menselijke feitelijke dat ze vermoord zijn. De verantwoordelijke voor de dood van de sectenleden June Corriette en Joseph Mamboro zijn onder de doden gevonden. Dus er was niemand te vervolgen in die jaren. En dan in België in 1994 zijn er gemeentelijke en provinciale raadsverkiezingen die gehouden werden. Nou, nog steeds wel, maar... En dan Irak trekt zowel de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad eist zijn troepen nabij de grens van de Kuwait terug te trekken. In 1994, want dat was die oorlog. Hè? Irak, wat was het ook alweer? Irak die trok toen Kuwait binnen volgens mij. Ja, ik moet het ook zo geven. Ik lees ook een hele hoop voor, want ik weet het ook niet helemaal uit mijn hoofd. Maar ik heb het zo achter in mijn hoofd nog wel ergens zitten, zou ik zeggen. En dan de Russische deelrepubliek Kombi, daar breekt een oliepijpleiding. Zo'n 200.000 ton aan olie die stroomt de toendra en de rivieren al daar in 1994. En dit was een hele grote...

0: I'm from Cotton Eye Joe.
1: Nou, waar kom je vandaan? Wees welkom, dit is de Bouwval. Dit is Erik Verbouw. Nog iets meer dan een uurtje te gaan. Want we zitten toch weer aan het laatste stukje van het eerste uur over 1994 weer vandaag. En dit is de Power of Tower uit datzelfde jaar. Soul with a capital S.

questo amore. That's why it'll never work. Yeah, nei Daron. You have me suicidal. The Beautiful Girl van Sean Kingston. En ik zeg tot straks na nieuwsreclame en dat soort dingetjes. Dan ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte van vandaag over die 1994.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Rob Jette vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jette moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken. Energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt de mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degene die opdracht voor deze aanval hebben gegeven. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek 1 van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Er volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
12: Als je 1 van de 2 Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
11: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
12: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
11: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: groothandel.
1: Hallo.
0: Ja,
1: zeg, Heidrich, dat is mijn kuil, ja.
0: De Costa Condo. Wees welkom.
1: Zien jullie dat? Worden van voor even insmeren. Ja, met die handjes.
0: Nou, als Johan dat vraagt, dan wordt dat zeker gedaan, zo gezegd. De welkom bij het tweede gedeelte. Welkom bij het tweede uur van de bouwval voor vandaag. We gaan met je terug naar 1994. En toen was dit een hele grote hit van Johan en de Groothandel. Nou, het was eigenlijk de tweede hit. Want eerlijk gezegd was de grote hit van Johan en de Groothandel eigenlijk als Dickman hulp nodig hebt met het WK was dat, dacht ik, zoiets. Wereldkampioenschap wat Nederland, nou ja, kan wel zeggen niet won, hè. Even kijken, we hebben in het eerste uur gekeken naar de liedjes die stonden in de non-commerciële lijst, de publieke lijst van de top 100 dan. En daar dan weer de top 10 van. We gaan nu eens even kijken wat er in de commerciële lijst staat, want die is weer helemaal anders. Op nummer 10 stond daar de Two Brothers on the Fourth Floor met featuring Desiree en D-Rock met Dreams Will Come Alive. Dan op nummer 9 was het Katernijt Jou van de Rednecks en 8 voor Seven Seconds, Yusu Nadur samen met Nene Sherry. Op nummer 7 was het André Rieu en The Second Waltz en The Most Beautiful Girl in the World van The Symbol, oftewel Prince, stond op nummer 6. 5 was voor Wet Wet Wet, Love Is All Around en Paul de Leeuw, CQ, Annie de Rooij, Ik Wil Niet Dat Je Liegt en Waarheen Waarvoor stond op nummer 4 in 1994. Op nummer 3 dan, Without You, oftewel Mariah Carey en Real to Real featuring de Mad Stuntman, I Like to Move It, Move It, op nummer 2 in 1994. Maar ook hier op nummer 1 was het De Dromen van Marco Borsato, oftewel De Dromen Zijn Bedrog. Maar eerst deze. Hij staat in de top 10, niet op nummer 1, maar zo leuk om nog eens te horen. Dit is op nummer 9 stond hij. Ja. Cotton Eye Joe, dit zijn de Rednecks.

moet ik zeggen, de veel te vroeg overledene die, moet ik echt wel zeggen. Want ze maakte hele mooie muziek en ze leefde eigenlijk ook een beetje zo voor de muziek.

sets and Sleeping in My Car. Nou ja, volgens mij heb ik dat nog nooit gedaan. Echt in mijn auto geslapen. Is ook niet aan te raden in mijn auto, maar oké. Even kijken, 1994. Jordanië en Israël die tekenen een vredesverdrag. En Francesco Martin Duren vuurt 29 schoten af op het Witte Huis. En werd later veroordeeld tot een moordpoging op president Bill Clinton. In 1994. Dan Red Hat, oftewel Linux 1.0, die wordt uitgebracht in datzelfde jaar. En een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. De eerste passagiers dan die reizen door de kanaaltunnel in 1994 en de inwerking treden van de VN-zeerechtverdrag uit 1982 gaat in. Kuststaten mogen hun territoriale water uitbreiden van 3 tot en met 12 zeemijl. De meeste landen hadden dat al lang gedaan. En dan de bisschopwijding in Nederland van Tini Muskens, de bisschop van Breda. En later is dat toch al wat heisa geweest. En bij een referendum in Noorwegen, daar wordt voor de tweede keer nee gezegd tegen het lidmaatschap van de EU. En dan in Nelson Zelda, die wordt ingezworen als president van Mexico in 1994. En de regering van Australië die besluit de aboriginals die hebben geleden onder de nucleaire testen tijdens de jaren 50 en 60 nog te compenseren in 1994. Ook in Sydney daar verspeelt het Nederlandse mannenhockeyploeg de wereldtitel door in de finale van de WK hockey na strafballen te verliezen van Pakistan. En ook nog Russische troepen die vallen Tsjetsjenië binnen. Dat de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen in 1994. En de Tsjetsjeense Republiek wordt daar weer door teniet gedaan. Heb ik nog iets leuks? Oh jawel, in het Franse Adelaide wordt de Groot Chavot ontdekt. Oftewel de grot met daarin schilderingen van dieren zoals apen, leeuwen, neushoorns, ossen, paarden en bisons. Ze worden geschat op zo'n 30.000 jaar oud. Dus dat gebeurde er allemaal onder andere dus in 1994. En dit is De Dijk.

De zomer is magisch. De summer is heel magisch, mag ik wel zeggen. Wees welkom, dit is de Bouwval. En we gaan lekker door met Daisy, Dozy, Bricky, Mick en Titch.

0: Wat ben je aan het doen dan?
1: Ja, ik sta hier gewoon een beetje Barry Manilow ga ik zingen. Ik ga dames, mensen thuis, ik, vooral de dames thuis, ik ga Barry Manilow zingen. Barry is voor mij een geweldige idool. Ik ben helemaal echt, ik slip helemaal als ik Barry Manilow hoor.
0: Ik heb een keer gebeld en toen was hij niet, maar ik hoorde heel veel mensen Barry Manilow.
2: Hey, Arnie, moeten 60 muzikanten naar dit terminale gedoe luisteren?
0: Ja, wacht toch op Tony Eijk. Tony gaat me toch begeleiden?
2: Ja? Nee, Tony, ik heb maagkrampen gisteravond opgelopen tijdens de Connie Fink Folliere Tour. Dus ik ga dirigeren.
0: Jij, ja, kan het helemaal niet.
2: Waarom niet?
0: Nou, dat kan je gewoon.

0: kunt, moet het... Ja, maar ik kan het hebben. Ik zing uit mijn hart.
1: Ja, je kunt beter uit je mond zingen.
0: Ik zing gewoon uit mijn hart. Ja. En er komt dan wat spuug vrij.
1: Ben je klaar? We gaan weer beginnen zo meteen, mensen. Zo meteen komt alarmblaas. Drie die weer in. Heet Annie de Rooij. Zo, we gaan door.
0: Wanneer moet ik weer? Ja,

0: geleefd. Ik geef nog even het nummer van de Stichting Correlatie door. 035-716-4666. En ik zou zelf zeggen, hebt u een prettige tijd en bent een suicidaal? Hangt u zelf niet te strak.
1: Nee, dankjewel. Dat was dus de Copacopa-avond van Paul de Leeuw. Of moet ik zeggen, Arnie CQ Bob de Rooij. Want dat was in die tijd nog heel wat. Tegenwoordig doet hij niet meer, Paul de Leeuw. Is hij toch misschien wel wat serieuzer, wat ouder geworden, zal ik maar zeggen.

Rossini uit ons basisjaar 1994. La Solitudinaire. Mijn Italiaans is niet jut van dat, maar toch een hele mooie plaat. Een hele mooie dame, mag ik al zeggen, uit 1994.

Moderne Liefde. Oftewel David Bowie uit 1983 alweer. Het zit erop. Voor wat mij betreft voor vandaag. Ik wens je nog een fijne dag. En ik ben zo weer bij je terug. Met weer een nieuwe aflevering van De Bouwval. En dan zetten we weer een ander jaar centraal in de geschiedenis. In de 2 uur dat we dan uitzending hebben. Veel plezier met de rest. En ik zie je weer gauw terug. Dit is Joshua Kerrison.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet laat zijn licht schijnen over pepperspray en hoe vrouwen in sommige gevallen toestemming kunnen krijgen om dit middel bij zich te mogen dragen. Denk daarbij aan vrouwen die met een stalker te maken hebben, relatiemoeilijkheden hebben of die slachtoffer zouden kunnen worden van eerwraak. In Denemarken bestaat de mogelijkheid al wel dat vrouwen in die gevallen toestemming van de politie krijgen om pepperspray bij zich te hebben. Justitieminister Van Weel onderzoekt of dit in Nederland ook tot de mogelijkheden kan behoren. In Noord-Ierland hebben de autoriteiten 3 personen opgepakt na de rellen die gisteravond plaatsvonden. Verwacht wordt dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Na de mesaanval van een 30-jarige Soedanees die een 40er zwaar verwondde, ontstonden gewelddadige rellen in Belfast. Er werd brand gesticht en ook zou de veiligheid van mensen van buitenlandse komaf in het geding geweest zijn. Het geweld heeft het openbaar leven in de regio ontregeld. De eerste verdachte van de rellen, een 39-jarige man, moet vandaag al voor de rechter verschijnen. De Amerikaanse president Trump vindt dat Iran de prijs moet betalen voor het niet voor elkaar krijgen van een vredesakkoord tussen de landen. Dit schreef hij op zijn sociale media platform nadat de VS nieuwe aanvallen op Iran hadden uitgevoerd. Volgens de VS was dit een reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter door Iran. Tegen Fox News zei Trump dat hij mogelijk opdracht zal geven voor nieuwe aanvallen op bruggen en energiecentrales, omdat Iran maar niet opschiet. De drummer van Queen, Roger Taylor, komt met een nieuw album getiteld Violence Insane in a Beautiful World. De plaat verschijnt op 18 september. Taylor laat weten dat het album een overkoepelend thema heeft, omdat het lijkt of de wereld op dit moment compleet gek geworden is. Het is gewoon afschuwelijk, er is veel krankzinnig geweld, aldus de Queen-drummer. Na het uitbrengen van het album gaat Taylor op tournee in het Verenigd Koninkrijk. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
9: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
10: Koffie Compleet.
9: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

altijd die Russen, hè? Jongen. Oh, dat is schijnt. Daar gaat Bonium. Zo, vrienden, geschiedenisles. Tuurlijk. En ook terug met het nodige fotografiegeweld. Dit is

0: wist je dan? Dat het allemaal broers waren van elkaar.
1: Ja.
0: De broertjes Tuffers. Uit de film Saturday Night Fever. Gewoon even lekker terug met jou. Nou, toen. Na eens. Was het 1978. More Than a Woman Tuffers. Terug in de Middle of the Road Show.
2: Dit is de Middle of the Road Show. Hans de Knecht.

0: kennen natuurlijk ook nog Nederland Muziekland in die tijd. En ze waren er meer programma's te vinden waar Nederlandse artiesten nog echt tot een recht kwamen. I can save the day. Oh, oh. Daar gaan ze. Roberto Giacchetti en de
1: achter de
0: keukengordijn. Lekker terugduiken in de dag 1978. Hij had iets met Amerika en met kussen. Kennen we

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Kom nou toch niet gekker worden.

volgens mij was het ook nog een hele, hele dikke, dikke, dikke, dikke zomerrit. We hadden over Theo Diemenbroek. Oké, shoot en platter. Levensgevaarlijk mannetje anders. Theo, hoorde je met Oh Darling. Als fan van achter de keuken delen. Terug op de radio. En dat is wel heel lang geleden dat dit man gedraaid is volgens mij. Noem eens een zuil op die plaat nog draait. Nou, gelukkig hebben we dan de knecht natuurlijk. Er zijn de platen met de gaten. De plaatjes met de gaatjes voor de vruchtgaatjes. Een uur lang de middle of the road show.

Master G, Sugar Hill Gang, Weapons Delight, The Hotel, The Motel, The Holiday Inn. Och, welke bakken vanavond. Het lijkt wel vakantie. Over vakantie gesproken. Ja, tuurlijk. Laat hem maar komen. Nou, net zo makkelijk. Doen wij totaal niet moeilijk over. Wim en ik hebben al afgesproken, Wim de G en de Knecht. We huren gewoon een bootje.

Jimmy James en zijn vrolijke vagabonden. I go where music takes me in the middle of the road show. Ik zag kort geleden die weervrouw op tv van RTL.

via de bekende lange palen en digitale kanalen. Via het wereldwijde web uiteraard, maar ook via de nodige FM-frequenties en op de middengolf. Leuk dat je erbij bent. Ik zou jullie allemaal wel een hele dikke kus achter de oren willen geven, maar bij deze, heel kleintje dan. Supertramp, 1977, give a little bit.

Dit is enough. Kroeg dames, kroeg gezongen. Was gezellig. Ja, daar zat de kassa. En we gaan weer afrekenen. Prima, prima. Waren de dames van de dansschool. En ze konden ook nog een klein hoedje zingen. Doris Day, Doris D. En de Pinks. Van jaren 80. En tot zover de Middellandse Roadshow voor wat betreft vandaag. Maar gelukkig, morgen nog veel meer. En zo meteen, sowieso op de zender, nog meer lekkere programma's. Blijf er lekker bij en ga.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Er ontstond discussie over de aanpak en de maatregelen die genomen moesten worden. Volgens Koolmees botste het tussen de ministers die het belang van de zorg voor ogen hadden en ministers die naar andere belangen kijken. Koolmees verklaarde ook buikpijn te hebben gekregen van de invoering van de avondklok. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. De man vermoordde het dier op straat door het te schoppen en te slaan. Hij werd daarop gearresteerd en aangeklaagd door zijn ex-partner en verschillende dierenbeschermingsorganisaties. De man wordt beschuldigd van dierenmishandeling en huiselijk geweld. In Spanje vallen aanvallen op huisdieren van partners onder afgeleid geweld. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
5: De 1395 AM
6: is er even niet.
5: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
6: Nu
5: op 1098.
6: En via de digitale kanalen.
5: 10 jaar Radio Seabreeze.
7: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media, met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers nog plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Sea Breeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Jefferson Airplane natuurlijk met Grace Slick in de hoofdrol openen deze woensdagavond van Rockwave. Fijn dat je er weer bij bent.
1: Van seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

away, look away. Kijk maar weg, kijk maar beter weg. Nou, als je onaardige dingen in de wereld ziet, moet je natuurlijk niet wegkijken, vrienden. Big Country, die zong erover. Het is bijna 11 minuten over 6. En wat gaan we doen het komende uur? Nou, we gaan gewoon heel veel hele lekkere muziek draaien. Want dat is de muziek

vorige week, hoe ik zag, draaide ik ook al wat van Skik. Het giet zoals het giet. Ik dacht, kom, het is weer woensdag vandaag. Vandaag maar eens op de fietsen. Daarvoor Split Ends en Message for My Girl. Terug naar 1969. Het fantastische Woodstock Concert daar in Amerika. Dit keer in de uitvoering van Matthews Southern Comfort.

En als je denkt, de hippiecultuur, ach, dat is alweer lang geleden, dat is voorbij. Dan vergis je je toch wel behoorlijk, want op Facebook zijn nog altijd een heleboel groepen actief. Waaronder de Woodstock groep of de Garden groep of hippie groep heb je er ook. Dus ik zou zeggen, neem eens een kijkje al daar, want dat is wel heel erg mooi om daar ook bij te zijn. Toch? Deze komt van de CD Rumors.

En als je het mij vraagt, is dat wel hun allerbeste LP/CD geweest. Ooit gemaakt door Fleetwood Mac. Dit keer in de uitvoering van Go Your Own Way. En in 1979 kwam Fischer Z om de hoek kijken met The Worker. En dit is de opvolger. Dit is So Long.

0: En natuurlijk rond 6:30 altijd de Loving Awareness Band van hun allereerste CD/LP. Dat is met die witte hoes, weet je wel. Dit was Love You To Know. En mocht je inmiddels aan tafel zijn gegaan, en dat kan ik me best voorstellen, dan wens ik je een heel eet smakelijk.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Meestal eet ik zo na het programma altijd. Zo rond 7 uur, iets ervoorbij natuurlijk. Dit keer heb ik vooraf gegeten en ik heb me nou toch zo'n trek in koffie. Kun je niet voorstellen. Maar goed, je luisterde naar die Outfield met Your Love. Vooraf gegaan door I Am Just a Singer in a Rock'n'Roll Band van de Moody Blues. Je kent het wel van die hele mooie dubbel LP die ze hadden. Nou ja, zie maar. In ieder geval, het is wel een mooi nummer. Dit zijn die Eurythmics.

Nou, de titel lijkt me helder. Ik doe niet mee van Remo van het Groenewoud. Als Nederlandstalige gingen we naar onze Zuidenburen. Voorafgegaan door de Eurythmics met Sweet Dreams. En als je deze klanken hoort, dan denk je het programma is afgelopen. Maar dat is bij heel veel programma's zo, maar natuurlijk niet bij Rockwave. Dit zijn de Allman Brothers Band en dit is Jessica. Gewoon lekker instrumentaaltje tussendoor.

Dat is zo lekker om de Allman Brothers Band weer eens te horen met dat heerlijke instrumentaaltje van Jessica. Maar de klok heet langzaam 7 uur, oftewel 8 minuten ervoor. Dus we gaan er nog een van de Golden Earring draaien. Wat dacht je daarvan? Dit is de laatste vocale, Twilight Zone.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen ten noorden van München toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. Twee andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
14: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
13: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
14: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
13: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Er zijn van die platen die sommige bands uitbrengen, dan een hele grote hit worden. En daarna zeggen ze dan, nou, dan draaien we die niet meer. Dan spelen we die niet meer, want er zit een klein naspraak, een smaakje aan. En dat was onder andere ook met deze van The Electric Light Orchestra en The Living Thing. Dolly.

De titelsong van Grease, oftewel 1978. Frankie Valli en Grease. En dit is de heer Bowie, oftewel David Bowie. 1977, het nummer Sound and Vision van het album Low. Dat werd uitgebracht in datzelfde jaar, 1977. Het behaalde een mooie notering in de Nederlandse top 40. Jawel, het werd de 10e plaats bereikt. En het stond 7 weken in de lijst. En die andere lijst op de Hilversumse zenders, daar stond hij op nummer 9. En daar verbleef hij 8 weken. Het nummer werd geproduceerd door Bowie en Brian Eno. En staat bekend om zijn unieke experimenteel geluid. Dat hoor je wel. Hey, welkom, dit zijn de 70ers om 7. En dit is David Bowie.

Don McLean, Vincent uit 1972. Het begin van ons decennia waar we het continu met je over hebben. Hier in de 70ers om 7. En dan van het begin van dat decennium gaan we zo'n beetje naar, niet helemaal naar het eind, maar toch wel een heel ruk naar het einde. 1978. Toen was Bill Withers met deze plaat genoteerd in de Vaderland.

She loves to dance, oftewel I love to love. Tina Charles, 1976. En toen kregen ze van dit soort energieke plaatjes wat ze steeds uitbrachten. En van energiek naar heel rustig. Dit is Elton John.

Ja, ja, het echt gebeurde verhaal zo gezegd van The Hurricane. Oftewel 8 minuten lang de heer Bob Dylan met het verhaal van Hurricane. En dit zijn de 70er om 70. En dit zijn Babes. En Isn't It Time uit 77.

The Lady of the Night, oftewel de dame, de Queen of the Disco uit de 70er jaren. Donna Summer en de Lady of the Night uit 1974. En al uit 71, deze van Tom Jones.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Onder het puin van de uitgebrande loods in het Belgische Brussel zijn vandaag nog 2 lichamen gevonden. Daarmee komt het dodental door de brand van afgelopen zaterdag op 4. De brand brak uit in een opslagplaats in Anderlecht, waar onder meer bouwmaterialen en elektrische steps lagen opgeslagen. Vanwege de hevige rookontwikkeling en meerdere explosies werd een rampenplan afgekondigd en moesten tientallen omwonenden hun huis verlaten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. 2 andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
10: Get a little bit of coffee drinken.
11: Het
10: Lekkers te luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
11: Koffie Compleet.
10: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
11: Ik ben een gebruiker.
12: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

Campbell. Mooi, hè? Draaien we hem een poosje terug. In een van de internationale hitparades die ik mag presenteren.

0: Een nieuwe aflevering van Anno Toen. Met de bekende rubrieken. In het eerste uur hebben we natuurlijk weer de Beatles. Zo rond 8:30. Tweede en derde uur het podium der grootheden. Met om 9:30 en om 10:30 vanavond een uitgebreid optreden van Eric Clapton. We kijken in mijn eigen platenkast. Ik heb weer wat meegenomen. En we hebben ook een One Hit Wonder in het derde uur. Ja. En de muziekmaand van vanavond is juni 1964. Je hoort 6x3 songs uit die maand. En verder natuurlijk heel veel muziek uit de 60s, 70s en 80s. En af en toe ook gewoon een uitzondering.
1: Let's get the show on the road.
0: En die heeft uit 1974 overigens. Daarna kwam die maar niet zo positief in het nieuws. Maar zijn muziek blijft mooi. Engelse zanger Elvin

0: Untold Retro Music.
1: Op de draaitafel ligt een song van Todd Snyder, Amerikaanse zanger-songwriter. Hij was fenomenaal en ook heel breed georiënteerd. Overleed veel te jong, november 2025, 59 jaar jong nog maar. Ik heb voor je opgezocht, een van zijn mooiste nummers.

0: is toch Smul Sound. Tot snie... Nee, niet tot snieder, dat schrijf je wel. S-N-I-D-E-R. Maar je spreekt toch echt uit tot Snyder.
1: Cebu. Your number one.
2: En Revolt.
3: Terug naar toen. Hollands Glory. Muziek in je moerstaal.

0: doen, staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Elk uur hoor je 2 maal 3 songs uit die maand. Terug naar toen.
1: En we gaan vandaag terug naar juni 1964. Man, dat is lang geleden. In die maand was er volop aandacht voor de Vietnamoorlog. Het werd erger en erger, steeds intenser. Was geen beste tijd. Er waren ook wel aangename dingen, want een liter benzine, weet je wat dat kostte toen? 22 cent. 22 cent moet je nu omkomen. En Peter en Gordon vinden we terug in de hitlijsten met World Without Love. En ook The Bachelors met Diane. Small.

De Belgische zanger met een Italiaanse achtergrond, Salvatore Adamo. Zijn grote doorbraak, Vous permettez madame, scoorde natuurlijk in België. Nummer 1, zowel in Vlaanderen als Wallonië. In Nederland stond hij ook wekenlang nummer 1. Verkocht trouwens in 1964 in ons land 200.000 singles. En het nummer zou ook de eerste plaats bereiken in Frankrijk. En daarmee dus een doorbraak voor Salvatore Adamo. En dat allemaal in juni 1964.

0: fabulous 50s favorite Lloyd Price en Personality. Over fabulous gesproken, het is tijd voor de Fab Four.
1: Fab Four Flashback. Hey!

White album Obladi Oblada was niet hun grootste hit als single. In 1969 haalde die als hoogste positie in de Veronica Top 40 de vijfde

keren anno toen het eerste uur zo rond 8:30. En vandaag 3 songs van de White Album. Trouwens, de muziekmaand van vanavond is juni 1964. Nou, toen was er ook nieuws over de Beatles. Ze traden op in Blokker in Noord-Holland. Man, wat was dat een optreden. Uitzinnige jonge dames. En jonge mannen, maar vooral dames natuurlijk. En daarna die boottocht door de grachten van Amsterdam. De Beatles.

0: rustmoment in het programma. Zoals we dat al vaker doen in Anno Toen.
1: It's music to your ears.
0: John Denver. Ook al veel te vroeg overleden. Any song hoor je. We hebben nog een voor je klaar liggen. Zo'n hele rustige. Een stukje soul van de Childlights.
1: With music to relax you.
0: Kun je mij even wakker maken, want ik vind het een grandioze song. Soft soul. Have you seen her?

0: Coldest Days of My Life. Dat is ook wel zo'n grandioze single van de Chai Lights. Ga ik alvast even opzoeken. Binnenkort is draaien in Anno Toen.
1: Terug naar toen.
0: Terug naar juni 1964. Zometeen de Beach Boys. Maar eerst Willeke Alberti. En die heeft het over de winter.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Een Britse man die woont op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De man raakte besmet aan boord van het cruiseschip Hondius. Na terugkeer op het eiland kreeg hij klachten. Het eiland ligt duizenden kilometers van het vasteland en dus moest medische hulp worden ingevlogen. 3 andere besmette passagiers van het schip zijn eerder al overleden. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: De 1395 AM
2: is er even niet.
1: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
2: Nu
1: op 1098.
2: En via de digitale kanalen.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Radio Seabreeze.
5: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: voor je. Stroopballen, geblokte overhemden en veel chaos. Zweedse country van Rednecks. 1994. Cotton Eye Joe.
1: Fabulous flashbacks, forgotten super songs, and awesome music memories. We'll give your favorite oldies a spin.
0: Uit datzelfde jaar, Tony Braxton. Hippos.

was haar grootste hit. Kwam in Engeland als eerste niet-Engelse artiest binnen op de hoogste positie. 1 dus. Henry.

grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur.

0: de tippen raden, Col Hansen. Eigenlijk onbegrijpelijk, want het is toch gewoon een leuke song. Hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek.
1: De hits van de leer.
2: Radio Seabreeze.
0: We gaan weer terug naar 1964. Juni van dat jaar. If you see

0: Armstrong. En Hello Dolly. Grote hit hoor. Drie nummers uit juni 1964. Dat is de maand die vanavond in Anno Toen centraal staat. Drietal begon met Dionne Warwick, Walk On By. En daarna Ray Charles Singers, Love Me With All Your Heart. Juni 1964. Gaan naar Zuid-Afrika. Daar vierde apartheid nog steeds hoogtij. Nelson Mandela werd veroordeeld tot een levenslange verbanning op een eiland. Het zou later allemaal nog goed komen.
1: Back to 1964.
0: En naar de jaren 50.
2: Back to the 50s.
0: Met Johnny Mathis. Ook juni, maar dan 1958. Het werd een enorme hit en bereikte de vierde plaats in de Engelse hitlijsten. Was de titeltrack voor de gelijknamige film A Certain Smile.

0: Radio Seabreeze 1098 of 1395 AM.
1: Grote namen uit de popmuziek. Vanavond op het podium van Anno Toen.
2: En vanavond is de gast op ons podium bij grootheden niet de allerminste. Eric Clapton. Zometeen hoor je Tears in Heaven. Maar eerst zijn uitvoering van Swing Low.

0: Een virtuoos, toch? Eric Clapton, drie nummers. Gelukkig is hij straks weer terug in het laatste uur van Anno Toen.
1: Legendes uit de historie van de popmuziek. Vanavond treden ze op, hier, op het podium der grootheden.
0: Nog even over Eric Clapton. Hij kreeg zijn eerste gitaar toen hij 13 jaar was. Vond dat moeilijk, zeg. En smeet het ding na korte tijd oefenen in de hoek van de kamer. Zou er niet op spelen. Anderhalf jaar lang niet. Kwam uiteindelijk toch nog goed.
2: The greatest hits of all time.
3: The most wanted oldies. Forgotten songs and million-dollar hits.

Saint-Tropez. En door je jogging, topless badpak, word je bruin door de zon en de zee. Op je rug en de rest. En je gaat, als het sneeuwt, naar Sankt Moritz. Met de rest van het mondaine stel. Waar je nipt aan je Franse liqueur.

Williams had een groot hit met Where Do You Go To My Love Me. Dit was de Nederlandstalige versie van Armand. Waar wil je heen gaan, mijn liefste?

0: naar toen.
1: Ik kan dat niet loslaten, hè. 22 cent liter benzine, gebaseerd op guldens. Dus dat zou nu betekenen 10 eurocent. Jim Reeves.

0: Dat is natuurlijk niet best, hè, als je een gat hebt in je dak en de regen komt eraan. Ronnie Hilton hoor je uit juni 1964. Dat is de muziekmaand van vanavond. En daarvoor de Dixie Cups uit de Chapel of Love. Eén in Amerika. En het drietal werd geopend door Jim Reeves. I love you because... Nog even te kijken naar de prijzen in 1964. Ja, melk. Kijk naar een pak melk. Dat werd meestal nog door de melkboer thuisgebracht. Via tap, weet je wel. Rechtstreeks uit de tank. Kost ongeveer 50 cent. En dat was ook de prijs voor een wit brood.
1: Seabreeze AM.
0: Ik heb weer een plaat uit mijn eigen platenkast, al dan niet digitaal meegenomen. Jason Mraz.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een recordhoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. En voor het eerst in de geschiedenis worden alle 4 de WK-schaatsen in 1 stad gehouden. Het Chinese Beijing is in 2028 gaststad van zowel de lange baan, shorttrack, kunstrijden als synchroon schaatsen. Volgens de internationale schaatsunie ISU moet het evenement een nieuw gezamenlijk podium voor de schaatssport worden. Naast de sportieve primeur kondigt de bond ook een flinke verhoging van het prijzengeld aan voor de komende seizoenen. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM. Yesterday.

0: kunt gerust zeggen, een sensatie zo rond de eeuwwisseling. The 18's, Zweeds viertal, begon allemaal met een eenmalig eerbetoon aan ABBA, maar het groeide uit tot een internationale carrière van bijna 6 jaar. Je hoort de supertrooper. With more classic hits for you. Ook al uit 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Hier is Lou.

De one-hit wonder van vanavond komt van de Lemon Pipers. De Green Tambourine was een hele grote hit. Nummer 1 in Amerika. Bubblegum van de bovenste plank. Maar eigenlijk vonden de Lemon Pipers aan dat bubblegum gedoe maar helemaal niks. Ze waren veel meer into psychedelische

Was een hit hoor. 1968 praten we over. The Lemon Pipers. Zou hun enige hit blijven? This is the station.

platenmaatschappij wil er nog veel meer van deze muziek. Bubblegum dus. Maar de leden van de band vonden daar maar helemaal niks aan. Ze wilden de kant van rock en blues op. Dat dan nog wel, maar bubblegum echt niet. En dat leidde in 1969 tot het uiteenvallen van de groep. Een aantal van de groepsleden zien we nog wel terug. In het bijzonder de gitarist Bill Bartlett. Die bleek een neus te hebben voor hits. Na de Lemon Pipers richtte hij een eigen groep op. Klein succes. En daarna bewerkte hij een oude blueszong tot een rocknummer. En dat nummer werd Black Betty. Je hoort de hit van de band Ram Jam rondom dit nummer. Daarmee scoorde Bartlett een wereldhit. 1977.

0: Dat is andere muziek, zeg. Ram Jam en Black Betty. Tot zover deze One Hit Wonder.
1: One Hit Wonder.
2: Programma gemist.
3: Kijk op de site van Radio Seabreeze bij gemist.
1: Radio Seabreeze bij gemist.
0: En dan kun je het allemaal terug luisteren. Programma's van Arno Toen onder andere. En natuurlijk ook van de Engelse en Amerikaanse hitparade. Blijft een week staan op onze site. www.radioseabreeze.nl. En dit is het Klein Orkest. Laat mij maar alleen.

0: Minder praten, meer platen. Bij ons staat de muziek centraal.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot.

0: Nog eens een triootje hits uit juni 1964. Was onrustig in de wereld, hoor. We vertelden al over de Koude Oorlog. En we spraken al over de situatie in Zuid-Afrika. Nou, ook in de Verenigde Staten was het niet best. Op 21 juni 1964 verdwenen er in de staat Mississippi 3 burgerrechtactivisten. En later bleek dat ze vermoord waren. Het trio werd afgesloten door de Rolling Stones. It's all over now. Nou, in Engeland begon het pas. Deze song stond bubbling under. In juli zou die met razende vaart binnenkomen in de Engelse hitlijst. Daarover gesproken.
1: UK's most favorite record. Tuesday night, just after 7. The singles chart.
2: Standbeelden van de popmuziek. Anno Toen zet ze vanavond opnieuw in de schijnwerpers.
0: Met Eric Clapton vanavond. Nog 3 maal op het podium der grootheden. En het is nog niet eens middernacht, zeg. Dit is After Midnight.
3: After

wat een grootse artiest. Eric Clapton. Je hoorde hem hier op deze song van Derek en de Domino's. Zo noemden ze het gezelschap van deze hit, Layla. Als zanger, liedzanger. En natuurlijk als gitarist. Trouwens, op de achtergrond hoor je ook de stemmen van Duane Ellman. Nog even over Eric Clapton, die vanavond bij ons te gast was op het hoofdpodium. Hij kreeg de bijnaam Slow Hand Clapton. Nou, dat was niet omdat hij zo traag gitaar speelde. Integendeel. Hij staat bekend als een razendsnelle gitaarspeler. Heel andere reden. Begin jaren 60 maakte hij onderdeel uit van de Yardbirds. En toen speelde hij een instrument met hele dunne snaren. Nadeel was dat die snaren nog wel eens braken tijdens een optreden. En dan stond hij daar te prutsen op dat podium om de snaren te vervangen. En het publiek vond dat niet altijd even tof. En begon op een gegeven moment Slow Hand te klappen. En dat was de reden voor zijn bijnaam. Slow Hand Clapton. Vanavond op het podium der grootheden. Eric Clapton. Weer een van mijn favorieten, Passenger. Een grandioze song, Holes. Was oorspronkelijk inderdaad een band, Passenger, in 2003 opgericht in Engeland. Maar later ging het over in een solo-project van Mike

0: Terug naar 2013.
1: We carry on.
0: Passenger. En zoals zoveel songs ging ook deze song over liefde.
2: Timeless and romantic.

Il mio mondo. Oftewel, You're My World. Lijststaanvoerder in juni 1964 in Engeland. En daarvoor hoorde je de nummer 2 van Over de Grote Noordzee, Roy Orbison en It's Over. En welke song uit 1964, uit juni 1964, heeft nu het meeste nagelaten? Nou, dan is dat ongetwijfeld House of the Rising Sun van Yes.

0: En dat betekent dat we zo meteen gaan afsluiten. Ja, en het wordt een beetje een gekke afsluiting, kan ik je nu al zeggen. Ik ga namelijk een plaat voor de tweede keer draaien. Ja, we gaan afsluiten met Eric Clapton nog een keer. Met Tears in Heaven. Dat is toch een fabuleuze song. Wil jij vast ook nog een keer horen.
1: Okay, I got it. That's all, folks. No, wait, that sounded weird. That's all, folks. Yeah, that sounded better. That was it. That was a keeper.
0: Fijne avond verder nog. Blijf luisteren naar Seabreeze. Ik ben er zaterdag weer. Even na 7 met een nieuwe aflevering van de Big Top 40. De USA Big 40.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Ook werden de directeuren toen gearresteerd. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend waarmee Russen die naar het buitenland zijn gevlucht en zich daar kritisch uitlaten over het Kremlin hun bezittingen kwijt kunnen raken. De maatregel gaat in op 1 september. Het gaat onder meer om mensen die kritiek hebben op het Russische leger, oproepen tot sancties tegen Rusland of volgens de autoriteiten extremistisch materiaal verspreiden. Tegenstanders zien de wet als een nieuwe poging om critici van Poetin ook buiten Rusland onder druk te zetten. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. En een Eurojackpot-speler uit het Friese Kollum heeft ruim 275.000 euro gewonnen, maar heeft zich nog niet gemeld. Het winnende lot werd verkocht bij een tabaks- en lectuurwinkel in het dorp. De winnaar voorspelde 5 van de 7 getallen goed. Over het prijzengeld moet nog wel 37,8% kansspelbelasting worden betaald, waardoor het uiteindelijke bedrag toch iets lager uitvalt. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
3: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
2: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
3: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
2: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De dag ligt achter ons en in dit uur is er ruimte om even los te laten wat was. De late avond voelt vertrouwd en klein, alsof de tijd even zachter tikt. Hier mag muziek de rol van gezelschap en rust op zich nemen. Welkom bij Dream Sessions.
1: There

deze aflevering van Dream Sessions nemen we je mee langs de fijnste tracks die je hoofd leegmaken en je hart vullen. Van tijdloze klassiekers tot verborgen parels. Elk nummer is zorgvuldig gekozen om je dichter bij je droom te brengen.

langzaam weg en de avond legt een warme deken over de wereld. Je luistert naar Dream Sessions, een plek waar de drukte verstomt en de muziek zachtjes overneemt.

0: 2.
1: De avond is gevorderd. De wereld klinkt zachter. Misschien brandt er nog een lampje. Klinkt er een kopje dat wordt neergezet? Of is het gewoon jij en de muziek? Dit moment vraagt niet om haast, niet om plannen. Alleen om even zijn. Laat de melodie je gedachten meenemen. Ergens waar het stil is en licht. Er komt nog meer moois aan. Dus blijf waar je bent.

avond is op zijn mooist wanneer alles even vertraagt. Het geroezemoes van de dag ligt achter je. De nacht klopt nog niet echt aan. Je zweeft ergens ertussenin. Een tijdstip waarop herinneringen zachtjes boven komen drijven en nieuwe gedachten stiekem vorm krijgen. Muziek helpt je daarbij, zonder te storen.

echt een einde, maar de dromen blijven. Neem deze melodieën mee in je slaap, waar ze zullen blijven fluisteren tot de zon weer opkomt. Dit was weer een aflevering van Dream Sessions. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten, lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten, hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
3: Koffie Compleet.
2: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
4: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Cibris. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend waarmee Russen die naar het buitenland zijn gevlucht en zich daar kritisch uitlaten over het Kremlin hun bezittingen kwijt kunnen raken. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. En een Eurojackpot-speler uit het Friese Kollum heeft ruim 275.000 euro gewonnen, maar heeft zich nog niet gemeld. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze.
5: Tom, moet je horen. Mm-hmm. Kun jij rustig genieten op commando?
6: Ja hoor, ik wel.
5: Hoe dan?
6: Nou, dan commandeer ik... Presenteer Supra.
5: Koffie op zijn best. Ja, dan geniet je vanzelf.
7: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
8: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
9: Geen 18, geen alcohol.
10: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: De 1395 AM
3: is er even niet.
2: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
3: Nu
2: op 1098.
3: En via de digitale kanalen.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid, gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. De bekende kleurcodes als geel of oranje worden niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten, lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Alle Citroën-agenten houden aanstaande zaterdag een expositie. Kom even langs en proef de lente bij Citroën. Een lenteverrassing ligt voor u klaar.
2: Voor zuinigheid, veiligheid, comfort, Citroën.
1: Kom zaterdag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten, lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten, hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huid